Ook op een dag met een orion, banan met een FM 89.9. Wat wie nee, wat waar ik die mensen nog ontjaar wat doen aan dit avond wij jou. Na die met een roron, nu gewoon. Kakatiki roi gewoon na wat nam. Katavano ook bij me rom. Keer me met een naam toch ham. Ham busjon bij mij in kan ik hij aan mij. Tapen namaragen. Begin de avond wij jou. Na kakatiki roi ga mij met een studio. Mij kan je niet wat ik mijn kan mij. Kijk maar toch jon bij mij in kan ik hij aan mij. Ik ga gewoon koet de driver. Mij hem zijn ik aan toch aan kan mij pas in sa. Pun de kan mij weer neven hoe mij dit avond wij jou. Na, ngani kami kunamiya, ne kunamari kong orang ni pun mayroon to ware irate.